0: Antonope, Nempita, Enoxin, Emakasi, Kwitama respect yonke jikelele, kanye ne Kesep enyonke,
1: Ito Makonya,
0: Ufuguzo FM.